0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radioactief.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
4: In Mortsel in Antwerpen is het dak van een Carrefour-supermarkt gedeeltelijk ingestort. En dat kwam door een wolkbreuk gisteravond. Er had zich water opgehoopt op het dak. Het is nog niet duidelijk wanneer de winkel opnieuw kan openen. Er is een risico op een veel grotere ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. Dat zeggen Vlaamse experten. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan de komende dagen nog fors oplopen. Voor ons land is er voorlopig geen risico. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde wel de internationale noodtoestand af. En dat is op zich wel vreemd te noemen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn doel in Gaza bijna bereikt is. Alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 moeten dood. De uitspraak komt er 2 dagen na een zware aanval waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij de aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om. Bij het grootschalige offensief dat Israël sindsdien voert zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. In het voetbal heeft Club Brugge een grote stap gezet naar de titel. Het won de topper tegen Union met 5-0. In de stand heeft Club 4 punten voorsprong op Union met nog 2 wedstrijden te gaan. Het offerfeest vindt plaats op 27 mei. Dat heeft het executief van de moslims in ons land meegedeeld. Het offerfeest herdenkt dat de profeet Abraham bereid was zijn zoon te offeren voor God. Ter gelegenheid van dat offerfeest doen miljoenen moslims een bedevaart naar Mekka. De weersverwachting wisselvallig met opklaringen, ook weer buien, maxima 14 graden. Morgen dinsdag periode van regen, vanaf woensdag wordt het droger en gelukkig ook wat warmer.
3: Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de hele dag door.
5: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

Sam en Dave was een Amerikaans soul duo bestaande uit Sam Moore, die in 2025 overleed, en David Prater, of David Prater, die overleed al in 1988. Ze behoorden tot de eerste soulartiesten. Het duo had een reeks hitjes in de jaren 60 van de 20e eeuw, waaronder deze Soul Man en I Thank You. Hè. We draaiden Soul Man aan de start van deze nieuwe Breakfast Club de komende week hierbij actief tussen 7 en 9. Met onder meer straks 10 Sharp U, 10 CC, Donna, Dan Hartman, Relight My Fire. Maar eerst gaan we samen met de Beatles in de hele onderzeeër. Yellow Submarine. In

Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief. De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

We gingen naar de jaren 90 met Amy Grant en Baby Baby. De werken voor de herinrichting van het kruispunt met de Aalterbaan en de Kleidkalfzijde in Maldenhem, die zitten op schema. De werken zullen in de tweede helft van juni afgerond worden en het resultaat zal eind juni of begin juli te zien zijn. Er is ook goed nieuws voor dat kruispunt, want de verkeerslichten zullen afgesteld worden dat het een conflictvrij kruispunt wordt. Dat betekent dat het verkeer daar elkaar op geen enkel moment nog gaat kruisen. Vooral voor de vele fietsers die vanuit Kleid naar Maldenhem het kruispunt oversteken. Is dat goed nieuws natuurlijk, hè? Goed, Good Shape komt eraan met Take My Love en deze Red Roses for a Blue Lady. We gaan naar 1965 met Vic.

0: Weersverwachting wisselvallig met opklaringen, ook weer buien, maxima 14 graden. Morgen dinsdag periode van regen. Vanaf woensdag wordt het droger en gelukkig ook wat warmer.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Weersverwachting wisselvallig met opklaringen, ook weer buien, maxima 14 graden. Morgen dinsdag periode van regen. Vanaf woensdag wordt het droger en gelukkig ook wat warmer.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

George Michael en Freedom en Show What You Are, die hadden we ook nog met When, een hit uit 1977. In de Nieuwe Weg in Kluizen komt vanaf vandaag een nieuwe proefopstelling om hardrijders af te remmen. De gemeente kiest deze keer voor twee tijdelijke asverschuivingen nadat een eerdere proef in 2025 niet het gewenste effect had. Buurtbewoners kunnen nog tot 30 juni hun mening geven over de aangepaste ingrepen. Bij voldoende draagvlak volgt na 6 maanden opnieuw een bewonersvergadering. Jefferson Airplane, Somebody to Love. Ja, altijd leuk, hè?

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

Uit het album, die album uit 1977, ABBA was dat een Take a Chance on Me, ook al nummer 1, ja, van 1978, geen weken op nummer 1 gestaan, deze Take a Chance on Me. Rita Coolidge hadden we ook nog met All Time High, en we gaan naar de top van het uur met de Trucks, Wild Thing. Graag tot straks in deel 2 van Breakfast Club hier bij.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: In Antwerpen zijn twee verdachten opgepakt nadat een man dood op straat is gevonden. De man werd eergisteren gevonden voor zijn woning. Maar mogelijk is hij met geweld om het leven gebracht, zegt het parket. En daarom stelde het parket een onderzoeksrechter aan. Die zal de verdachte verhoren. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn doel in Gaza bijna bereikt is. Alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 doden. De uitspraak komt er een paar dagen na een zware aanval waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij de aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om. Bij het grootschalige offensief dat Israël sindsdien voert zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. In verschillende steden in Tsjechië zijn duizenden mensen op straat gekomen om te demonstreren voor de onafhankelijkheid van de publieke radio en televisie. De regering van de rechtspopulistische Andrej Babiš wil de publieke financiering voor de omroep afschaffen en zijn plaats daarvan afhankelijk maken van directe overheidsfinanciering. Volgens critici zet dat de deur open voor politieke beïnvloeding. Een drone die vermoedelijk uit Oekraïne kwam, is neergestort zonder te ontploffen in het oosten van Litouwen. Dat hebben de Litouwse autoriteiten gezegd. Volgens de eerste vaststellingen gaat het zeer waarschijnlijk om een Oekraïense drone, zegt de directeur van het Nationaal Crisiscentrum. Er zijn geen slachtoffers. Sinds de Russische inval in Oekraïne zijn al verschillende Russische en Oekraïense drones neergestort op het grondgebied van de drie Baltische staten, Litouwen, Letland en Estland. Die buurlanden zijn het meer dan beu. De weersverwachting wisselvallig met opklaringen, maar ook weer buien, maxima 14 graden. Voor morgen dinsdag periode met regen, vanaf woensdag wordt het droger en ook weer wat warmer.
0: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

Mixed Emotion was een Duits popduo dat bestond uit Drafi Deutscher, die overleed in 2006, en Olivier Simon, die overleed in 2013. In het voorjaar van 1976

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

De hit van Al Jarreau uit 1981, Roof Garden. En Eeklo heeft gisteren, ze waren de middagstad tijdens de 15e editie van de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker. Zo'n 2000 fietsers kwamen toe in Eeklo of vertrokken vanuit de stad naar de finishplaats in Mechelen. Met een bonte erehaag werden de fietsers zondagmiddag alvast verwelkomd. Brotherhood of Man, oh boy, and deze Got My Mindset on You, George Harrison, ex-Beatle.

Billy Ocean, er waren verschillende versies van zijn Queens. En wij draaiden deze uit 1984, Caribbean Queen. Hè. René Vroeger, Just Say Hello, hadden we ook nog. En we gaan even luisteren naar The Shadows met een instrumentale uit 1961, FBI.

0: op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.
3: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

It's me, G. Vincent Edwards uit de jaren 70. En Casey and the Sunshine Band hadden we ook nog met Keep It Coming Love. En we begonnen het rijtje van drie met Sloop John B., de Beach Boys uit de jaren 60. Zo, dat was afgelopen twee uurtjes Breakfast Club op deze maandag 18 mei. Jarig is onder meer George Lekens, ex-voetballer, Belgische voetbaltrainer. Hij wordt er 77. Erik Herrets, die wordt er 72. Ook een Belgisch oud-voetballer en voetbaltrainer. Maar deze Amerikaanse countryzanger, songwriter, acteur en muziekproducer George Strait is ook jarig. 74 wordt hij vandaag. Jij jarig, gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst. Hier is de jarige George Strait met de Honky Tonk Hall of Fame. Ik wens jou nog een leuke maandag hier bij Actief. En graag tot morgen vanaf 7.

0: brother.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: In Antwerpen zijn twee verdachten opgepakt nadat een man dood op straat is gevonden. De man werd eergisteren gevonden voor zijn woning. Maar mogelijk is hij met geweld om het leven gebracht, zegt het parket. En daarom stelde het parket een onderzoeksrechter aan. Die zal de verdachte verhoren. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn doel in Gaza bijna bereikt is. Alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 doden. De uitspraak komt er een paar dagen na een zware aanval waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij een aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om. Bij het grootschalige offensief dat Israël sindsdien voert zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. In verschillende steden in Tsjechië zijn duizenden mensen op straat gekomen om te demonstreren voor de onafhankelijkheid van de publieke radio en televisie. De regering van de rechtspopulistische Andrej Babiš wil de publieke financiering voor de omroep afschaffen en zijn plaats daarvan afhankelijk maken van directe overheidsfinanciering. Volgens critici zet dat de deur open voor politieke beïnvloeding. Een drone die vermoedelijk uit Oekraïne kwam, is neergestort zonder te ontploffen in het oosten van Litouwen. Dat hebben de Litouwse autoriteiten gezegd. Volgens de eerste vaststellingen gaat het zeer waarschijnlijk om een Oekraïense drone, zegt de directeur van het Nationaal Crisiscentrum. Er zijn geen slachtoffers. Sinds de Russische inval in Oekraïne zijn al verschillende Russische en Oekraïense drones neergestort op het grondgebied van de drie Baltische staten, Litouwen, Letland en Estland. Die buurlanden zijn het meer dan beu. De weersverwachting wisselvallig met opklaringen, maar ook weer buien, maxima 14 graden. Voor morgen dinsdag periode met regen, vanaf woensdag wordt het droger en ook weer wat warmer.
0: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: In Appels bij Dendermonde is een inzamelactie opgestart voor de slachtoffers van de zware brand in een landbouwbedrijf. Het vuur vernielde ook de woning en het historische Ros Appels. De actie bracht al meer dan 27.000 euro op. Dierenopvang The Lucky Stars is gechoqueerd door een extreem geval van verwaarlozing in Ronse. Een man die bracht een zwaar verwaarloosde hond binnen en beweerde dat hij het dier op straat had gevonden, maar hij had het een maand eerder nog kerngezond in huis genomen. De 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker hield afgelopen zondag halt in Eeklo, exact 10 jaar na de vorige passage. De middagstop lokte zo'n 5000 à 6000 supporters naar het sportpark, waar de fietsers enthousiast werden onthaald. Fiverr Klaar voert vanaf vandaag tot en met de 29e mei nutswerken uit in de Bellemstraat, de Vrijhofstraat en aan het kruispunt met de Processieweg en de Molenstraat in Aalter. In de Vrijhofstraat geldt tijdelijk inrichtingsverkeer richting de Kastelstraat. Vanaf eind de maand mei krijgen lokale landbouwers een vaste plek op de zaterdagmarkt in Aalst. Ze zullen er 2 keer per maand rechtstreeks aan de bezoekers kunnen verkopen. Op de Grote Markt in Oudenaarde hebben 882 mensen samen de Polonaise gedanst, ondanks de gietende regen. Ze wilden het Belgisch of zelfs het wereldrecord verbreken. En of dat gelukt is, moet nog blijken. Gent Smaakt, een van de grootste openluchtrestaurants van Vlaanderen, kende voor het eerst in 14 jaar een mindere editie. Door het slechte weer van afgelopen weekend viel het evenement letterlijk en figuurlijk in het water, zegt de organisatie. En in Sint-Niklaas heeft de politieagent die gamet met jongeren al heel wat vragen beantwoord. Tijdens de vorige sessie keken meer dan 500 jongeren mee. Ze stellen vooral vragen over wat de politie precies mag en kan.
0: Radio Actief. Jouw classics, jouw leven.

Passie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: Weersverwachting wisselvallig met opklaringen, ook weer buien, maxima 14 graden. Morgen dinsdag periode van regen. Vanaf woensdag wordt het droger en gelukkig ook wat warmer.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: Oh, I got a live one here.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: In Appels bij Dendermonde is een inzamelactie opgestart voor de slachtoffers van de zware brand in een landbouwbedrijf. Het vuur vernielde ook de woning en het historische Ros Appels. De actie bracht al meer dan 27.000 euro op. Dierenopvang The Lucky Stars is gechoqueerd door een extreem geval van verwaarlozing in Ronse. Een man die bracht een zwaar verwaarloosde hond binnen en beweerde dat hij het dier op straat had gevonden, maar hij had het een maand eerder nog kerngezond in huis genomen. De 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker hield afgelopen zondag halt in Eeklo, exact 10 jaar na de vorige passage. De middagstop lokte zo'n 5000 à 6000 supporters naar het sportpark, waar de fietsers enthousiast werden onthaald. Fiverr Klaar voert vanaf vandaag tot en met de 29e mei nutswerken uit in de Bellemstraat, de Vrijhofstraat en aan het kruispunt met de Processieweg en de Molenstraat in Aalter. In de Vrijhofstraat geldt tijdelijk inrichtingsverkeer richting de Kestelstraat. Vanaf eind de maand mei krijgen lokale landbouwers een vaste plek op de zaterdagmarkt in Aalst. Ze zullen er 2 keer per maand rechtstreeks aan de bezoekers kunnen verkopen. Op de Grote Markt in Oudenaarde hebben 882 mensen samen de Polonaise gedanst, ondanks de gietende regen. Ze wilden het Belgisch of zelfs het wereldrecord verbreken. En of dat gelukt is, moet nog blijken. Gent Smaakt, een van de grootste openluchtrestaurants van Vlaanderen, kende voor het eerst in 14 jaar een mindere editie. Door het slechte weer van afgelopen weekend viel het evenement letterlijk en figuurlijk in het water, zegt de organisatie. En in Sint-Niklaas heeft de politieagent die gamet met jongeren al heel wat vragen beantwoord. Tijdens de vorige sessie keken meer dan 500 jongeren mee. Ze stellen vooral vragen over wat de politie precies mag en kan.
0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Een droneaanval bij een kerncentrale in de Verenigde Arabische Emiraten is zeer verontrustend, zegt minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot. Hij veroordeelt de onaanvaardbare aanval met klem. Elke militaire aanval die nucleaire sites treft of bedreigt is onaanvaardbaar en brengt risico's met zich mee die de nationale grenzen ver overstijgen, zegt hij. Nucleaire veiligheid en beveiliging mogen nooit in het gedrang komen, nergens. Prévot betuigde namens ons land zijn solidariteit met de Verenigde Arabische Emiraten. In de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. zijn 1000 Amerikanen samengekomen voor een massaal gebedsmoment in de aanloop naar de 250ste verjaardag van Amerika op 4 juli. President Trump, topministers van zijn regering hadden videoboodschappen voor de menigte. Critici waarschuwen voor een steeds grotere vermenging van kerk en staat in Amerika. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip De Hondius heeft positief getest op Hanta. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bekendgemaakt. Eergisteren werd al meegedeeld dat de Canadese opvarende waarschijnlijk positief had getest. Het ging toen om een voorlopig resultaat. Een labo heeft die positieve uitslag nu bevestigd. De patiënt is overgebracht naar het ziekenhuis. De partner eveneens, die aanwezig was op het cruiseschip, maar die heeft negatief getest. De 15e editie van de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker heeft een recordbedrag van 7,4 miljoen euro opgeleverd. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt na afloop van het evenement. Duizenden fietsers in een nationaal en internationaal peloton trotseerden 4 dagen lang regen, hagel en wind, allemaal voor kankeronderzoek. En het dak van de Carrefour in Mortsel aan de Lierse Steenweg in het Antwerpse uiteraard is ingestort door de hevige regen van de afgelopen dagen. De afvoer van het dak heeft het na een lokale wolkbreuk gisteravond begeven. De brandweer was snel ter plaatse. Het is nog niet duidelijk wanneer de winkel weer open kan. Ook vandaag wisselvallig met opklaringen en ook buien bij maximaal rond 14 graden. Morgen periode met regen en vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
1: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

Vandaag krijgen we een wisselvallig weertype met regelmatig buien. En die kunnen lokaal stevig uitpakken, met kans op onweer, korrelhagel en rukwinden tot 60 km per uur. Tussendoor zijn er ook enkele opklaringen en de temperaturen die schommelen rond 12 tot 16 graden en de wind waait meestal uit matige richtingen. Vanavond en vannacht blijft er nog kans op enkele buien, maar later wordt het droger met bredere opklaringen. Op sommige plaatsen kan morgen dinsdag wat ochtendgrijs voorkomen en aan de kust valt er af en toe wat regen. In de loop van morgen dinsdag trekt dan een regenzone verder landinwaarts, gevolgd door nieuwe plaatselijke intense buien.

0: nu vastgoedtezutter.be voor zowel de verkoop als aankoop van jouw stuk bouwgrond, appartement of droomhuis. Profiteer van de jarenlange ervaring, lokale expertise, nauwkeurige waardebepaling en deskundige begeleiding in jouw zoektocht. Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
1: Vastgoed de Zutter. Wij vinden wat jij zoekt.
2: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoedtezutter.be.

Gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod. Vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen. Zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
4: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
5: Het cruiseschip waar het dodelijke hantavirus uitbrak is aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet. 27 mensen aan boord moeten meteen in quarantaine. De passagiers werden eerder al van boord gehaald, onder hen twee Belgen. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het hantavirus laag blijft. Tot nu toe zijn 3 mensen eraan overleden. In Schaarbeek, Brussel, is vanochtend een middelbare school een tijdje ontruimd nadat er binnen een granaat werd gevonden. De politie ging ter plaatse, net als Dovo. Die nam de granaat mee, waarna alle leerlingen en leerkrachten terug naar de klas konden. Het is niet duidelijk van waar de granaat kwam, dat wordt onderzocht. Het was vanochtend extra lang aanschuiven op de E40 in Groot-Bijgaarde. Daar zijn werken begonnen op het viaduct op de Brusselse buitenring. Wegen en verkeer vervangt daar een brugvoeg. Je kan er langs met trager en over smallere rijstroken. De werken en dus ook de hinder duurt zeker nog tot en met zondag 7 juni. In Oekraïne zijn 20 mensen gewond geraakt bij Russische aanvallen met drones en raketten, melden Oekraïnse autoriteiten. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. In de stad Dnipro werd een appartementsgebouw geraakt. Daar vielen 18 gewonden, onder wie 2 kinderen. Rusland reageerde zo op de Oekraïnse aanvallen in Moskou, waarbij afgelopen weekend 3 doden vielen. Op de wereldranglijst van het mannentennis stijgt Zizou Berks naar zijn hoogste ranking ooit. Hij wint 1 plek en is nu 38ste. Dat is 2 plaatsen lager dan de beste Belg Alexander Bloks. Raphaël Collignon gaat ook vooruit en is nu 64ste. Bij de vrouwen zakt Elise Mertens 1 plaats. Ze blijft wel de beste Belgische op plek 23. Hanne van de Winkel valt net uit de top 100. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn, maxima 15 graden. Morgen opnieuw droog, later buien 15 graden. Woensdag wisselvallig een graad of 18 en vanaf donderdag wordt het zonniger. De temperatuur stijgt dan tot 25 graden.
4: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken. De woorden blijven steken,

Helena. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

Ben je wel de harde maar, ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

0: Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena, bij jou.
1: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics. Jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Appels bij Dendermonde is een inzamelactie opgestart voor de slachtoffers van de zware brand in een landbouwbedrijf. Het vuur vernielde ook de woning en het historische Ros Appels. De actie bracht al meer dan 27.000 euro op. Dierenopvang The Lucky Stars is gechoqueerd door een extreem geval van verwaarlozing in Ronse. Een man die bracht een zwaar verwaarloosde hond binnen en beweerde dat hij het dier op straat had gevonden, maar hij had het een maand eerder nog kerngezond in huis genomen. De 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker hield afgelopen zondag halt in Eeklo, exact 10 jaar na de vorige passage. De middagstop lokte zo'n 5000 à 6000 supporters naar het sportpark, waar de fietsers enthousiast werden onthaald. Fiverklaar voert vanaf vandaag tot en met de 29e mei nutswerken uit in de Bellemstraat, de Vrijhofstraat en aan het kruispunt met de Processieweg en de Molenstraat in Aalter. In de Vrijhofstraat geldt tijdelijk inrichtingsverkeer richting de Kestelstraat. Vanaf eind de maand mei krijgen lokale landbouwers een vaste plek op de zaterdagmarkt in Aalst. Ze zullen er 2 keer per maand rechtstreeks aan de bezoekers kunnen verkopen. Op de Grote Markt in Oudenaarde hebben 882 mensen samen de Polonaise gedanst, ondanks de gietende regen. Ze wilden het Belgisch of zelfs het wereldrecord verbreken. En of dat gelukt is, moet nog blijken. Gent Smaakt, een van de grootste openluchtrestaurants van Vlaanderen, kende voor het eerst in 14 jaar een mindere editie. Door het slechte weer van afgelopen weekend viel het evenement letterlijk en figuurlijk in het water, zegt de organisatie. En in Sint-Niklaas heeft de politieagent die gamet met jongeren al heel wat vragen beantwoord. Tijdens de vorige sessie keken meer dan 500 jongeren mee. Ze stellen vooral vragen over wat de politie precies mag en kan.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Vanmiddag en vanavond toenemen de bewolking vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn, maxima 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien 15 graden en woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger en temperaturen tot 26 graden.
1: Dit is Radio Actief. Jouw classics. Jouw

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: In Appels bij Dendermonde is een inzamelactie opgestart voor de slachtoffers van de zware brand in een landbouwbedrijf. Het vuur vernielde ook de woning en het historische Ros Appels. De actie bracht al meer dan 27.000 euro op. Dierenopvang The Lucky Stars is gechoqueerd door een extreem geval van verwaarlozing in Ronse. Een man die bracht een zwaar verwaarloosde hond binnen en beweerde dat hij het dier op straat had gevonden, maar hij had het een maand eerder nog kerngezond in huis genomen. De 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker hield afgelopen zondag halt in Eeklo, exact 10 jaar na de vorige passage. De middagstop lokte zo'n 5000 à 6000 supporters naar het sportpark, waar de fietsers enthousiast werden onthaald. Fiverr Klaar voert vanaf vandaag tot en met de 29e mei nutswerken uit in de Bellemstraat, de Vrijhofstraat en aan het kruispunt met de Processieweg en de Molenstraat in Aalter. In de Vrijhofstraat geldt tijdelijk inrichtingsverkeer richting de Kestelstraat. Vanaf eind de maand mei krijgen lokale landbouwers een vaste plek op de zaterdagmarkt in Aalst. Ze zullen er 2 keer per maand rechtstreeks aan de bezoekers kunnen verkopen. Op de Grote Markt in Oudenaarde hebben 882 mensen samen de Polonaise gedanst, ondanks de gietende regen. Ze wilden het Belgisch of zelfs het wereldrecord verbreken. En of dat gelukt is, moet nog blijken. Gent Smaakt, een van de grootste openluchtrestaurants van Vlaanderen, kende voor het eerst in 14 jaar een mindere editie. Door het slechte weer van afgelopen weekend viel het evenement letterlijk en figuurlijk in het water, zegt de organisatie. En in Sint-Niklaas heeft de politieagent die gamet met jongeren al heel wat vragen beantwoord. Tijdens de vorige sessie keken meer dan 500 jongeren mee. Ze stellen vooral vragen over wat de politie precies mag en kan.
0: Dit zijn jouw classics. Radio Actief. De hele dag door.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: Profiteer van de jarenlange ervaring,
1: kennis van de streek,
0: nauwkeurige waardebepaling
1: en de correcte bijstand naar jouw zoektocht naar het vastgoed dat het best bij je past.
0: Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
1: We zijn gelegen voor het Meetjesland Markt 67 in Eeklo en regio Groot-Gent in Danestraat 18 in Heusden.
2: Vastgoed, dus zit er bij vinden wat jij zoekt.
1: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: De bemanning van het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak is in quarantaine. Het schip is aangemeerd in Rotterdam. Daar zijn aangepaste containerwoningen voorzien waar ze 6 weken moeten blijven. Ze moeten meteen naar het ziekenhuis mochten ze toch besmet zijn of ziek worden. Interpol heeft bijna 4000 slachtoffers van cybercriminaliteit geïdentificeerd. Dat gebeurde bij een grote internationale actie. Bedoeling was om criminele netwerken bloot te leggen en online oplichters op te sporen. De actie vond plaats in 13 landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De internationale politie kon meer dan 200 verdachten oppakken en 50 servers in beslag nemen. Op de Malediven zijn de lichamen gevonden van de laatste 4 vermiste Italiaanse duikers, meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. 5 Italiaanse toeristen kwamen afgelopen donderdag om toen ze een grot op zo'n 50 meter diepte aan het verkennen waren. Een van de lichamen werd gevonden tijdens een eerdere zoekactie, maar daarbij kwam ook een reddingsduiker om. Vanmiddag en vanavond toenemende bewolking vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn. Maxima rond 15 graden. Morgen beginnen we droog met later buien, ook dan 15 graden. Woensdag nog wisselvallig, een temperatuur van 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger en een middagtemperatuur tot 26 graden dan.
2: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: De bemanning van het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak is in quarantaine. Het schip is aangemeerd in Rotterdam. Daar zijn aangepaste containerwoningen voorzien waar ze 6 weken moeten blijven. Ze moeten meteen naar het ziekenhuis mochten ze toch besmet zijn of ziek worden. Interpol heeft bijna 4000 slachtoffers van cybercriminaliteit geïdentificeerd. Dat gebeurde bij een grote internationale actie. Bedoeling was om criminele netwerken bloot te leggen en online oplichters op te sporen. De actie vond plaats in 13 landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De internationale politie kon meer dan 200 verdachten oppakken en 50 servers in beslag nemen. Op de Malediven zijn de lichamen gevonden van de laatste 4 vermiste Italiaanse duikers, meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. 5 Italiaanse toeristen kwamen afgelopen donderdag om toen ze een grot op zo'n 50 meter diepte aan het verkennen waren. Een van de lichamen werd gevonden tijdens een eerdere zoekactie, maar daarbij kwam ook een reddingsduiker om. Vanmiddag en vanavond toenemende bewolking vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn. Maxima rond 15 graden. Morgen beginnen we droog met later buien, ook dan 15 graden. Woensdag nog wisselvallig, een temperatuur van 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger en een middagtemperatuur tot 26 graden dan.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

Vanmiddag en vanavond toenemen de bewolking vanuit het westen met buien die pittig kunnen zijn. Maxima rond 15 graden. Morgen beginnen we droog met later buien, ook dan 15 graden. Woensdag nog wisselvallig, een temperatuur van 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger en een middagtemperatuur tot 26 graden dan.

Classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Op Linkeroever in Antwerpen is een meisje van 16 omgekomen nadat ze werd aangereden door een bestelwagen bij haar school. Dat zegt de politie. De hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren en ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is ze overleden. De bestuurder, een man van 47, was niet onder invloed van alcohol of drugs. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. In Lokeren, Oost-Vlaanderen, is een man van 51 omgekomen na een arbeidsongeval, zegt de politie. Dat gebeurde toen hij een zwaar toestel verplaatste met een vorklift. De man kwam onder het toestel terecht en was wellicht op slag dood. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De overbevolking in gevangenis is een humanitaire noodsituatie, zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. De afgelopen 3 jaar steeg de overbevolking nog eens met 20%. Er zitten meer dan 2000 mensen te veel in de gevangenis en er is niet genoeg personeel. Het leidt tot problemen met hygiëne en incidenten met agressie. Er moeten dringend maatregelen komen, zegt de raad. Iran heeft een nieuwe autoriteit opgericht die de straat van Hormuz moet beheren, zoals de passage van schepen goedkeuren bijvoorbeeld. De zeestraat is een van de belangrijkste routes voor olie en gas uit de Golfstaten, maar Iran blokkeert die al sinds het begin van de oorlog. Intussen heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan Amerika. De onderhandelingen zitten al een tijd vast. De VS heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Op de Malediven zijn de lichamen gevonden van de laatste 4 vermiste Italiaanse duikers, meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. 5 Italiaanse toeristen kwamen afgelopen donderdag om toen ze een grot op zo'n 50 meter diepte aan het verkennen waren. Een van de lichamen werd gevonden tijdens een eerdere zoekactie. Daarbij kwam ook een reddingsduiker om. Vanavond nog kans op felle buien, later droger met opklaringen, minima straks 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken, kans op regen 16 graden. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag wordt het zonniger en mogelijk 25 graden.
1: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Bekijk nu vastgoeddezutter.be voor zowel de verkoop als aankoop van jouw stuk bouwgrond, appartement of droomhuis. Profiteer van de jarenlange ervaring, lokale expertise, nauwkeurige waardebepaling en deskundige begeleiding in jouw zoektocht. Maak vandaag nog een afspraak. Bel 0474 708 353.
1: Vastgoed de Zutter, wij vinden wat jij zoekt.
2: En vergeet het niet, verkoop nu jouw vastgoed tegen de scherpste commissie in de streek via vastgoeddezutter.be.

Relatie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Appels bij Dendermonde is een inzamelactie opgestart voor de slachtoffers van de zware brand in een landbouwbedrijf. Het vuur vernielde ook de woning en het historische Ros Appels. De actie bracht al meer dan 27.000 euro op. Dierenopvang The Lucky Stars is gechoqueerd door een extreem geval van verwaarlozing in Ronse. Een man die bracht een zwaar verwaarloosde hond binnen en beweerde dat hij het dier op straat had gevonden, maar hij had het een maand eerder nog kerngezond in huis genomen. De 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker hield afgelopen zondag halt in Eeklo, exact 10 jaar na de vorige passage. De middagstop lokte zo'n 5000 à 6000 supporters naar het sportpark, waar de fietsers enthousiast werden onthaald. Fiberklaar voert vanaf vandaag tot en met de 29e mei nutswerken uit in de Bellemstraat, de Vrijhofstraat en aan het kruispunt met de Processieweg en de Molenstraat in Aalter. In de Vrijhofstraat geldt tijdelijk inrichtingsverkeer richting de Kastelstraat. Vanaf eind de maand mei krijgen lokale landbouwers een vaste plek op de zaterdagmarkt in Aalst. Ze zullen er 2 keer per maand rechtstreeks aan de bezoekers kunnen verkopen. Op de Grote Markt in Oudenaarde hebben 882 mensen samen de Polonaise gedanst, ondanks de gietende regen. Ze wilden het Belgisch of zelfs het wereldrecord verbreken. En of dat gelukt is, moet nog blijken. Gent Smaakt, een van de grootste openluchtrestaurants van Vlaanderen, kende voor het eerst in 14 jaar een mindere editie. Door het slechte weer van afgelopen weekend viel het evenement letterlijk en figuurlijk in het water, zegt de organisatie. En in Sint-Niklaas heeft de politieagent die gamet met jongeren al heel wat vragen beantwoord. Tijdens de vorige sessie keken meer dan 500 jongeren mee. Ze stellen vooral vragen over wat de politie precies mag en kan.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

Dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: take your love to town. Sakes, turn around.
1: Radioactief. Jouw classics, jouw leven.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radioactief, jouw classics, jouw muziek.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, jouw classics, jouw leven.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste